0: Voilà.
1: Voilà. Duitsland is het, ja? Een vrouw op een troon.
2: Nou, Duitsland.
1: Je merkt God.
2: Ja, wat heb ik in de
1: Was?
2: Grietli. Ja, dat is nog ook een goede kan.
1: Ja. Dat is al erop geworpen. Ik zou een arm jetzt.
2: Ich glaube, ich kann noch vorbeigehen.
1: Und er steht nicht unter.